0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen door een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben opgelopen. 2 zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. Het ging mis toen iemand een brandbare vloeistof op het vuur had gegooid. Dat in Madrid een hoogbejaarde vrouw in een rolstoel uit haar huis is gezet, maakt bij Spanjaarden veel los. Ze gingen opnieuw massaal de straat op om te protesteren tegen de wooncrisis. De vrouw van 87 kon na een enorme verhoging de huur niet meer betalen. Ze werd afgelopen week met een brancard haar huis uitgetild. Europa trekt de portemonnee om Afrika te helpen met vluchtelingen. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor opvang, bescherming en vrijwillige terugkeer. EU-baas Ursula von der Leyen maakte dat bekend op de VN-top in New York. Verder komt ze ook met extra geld voor de Palestijnse gebieden en voor Oekraïne. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De Merwedebrug over de A27 bij Gorinchem is weer open en dat is sneller dan verwacht. Donderdagavond ging de brug dicht vanwege het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Het werk zou het hele weekend duren, maar is nu al klaar. Wel mag je niet harder dan 70 over de brug en geldt het vrachtwagenverbod ook nog. Opnieuw is in het zuiden van Oekraïne de havenstad Odessa aangevallen. De gouverneur zegt dat onder andere huizen en loodsen zijn geraakt door raketten of drones van de Russen. Zeker 2 mensen raakten gewond. Deze week is Odessa vaker onder vuur genomen. Er werd een ziekenhuis getroffen en ook een winkelcentrum en een school. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn 4 mensen om het leven gekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd al snel duidelijk dat iedereen aan boord was overleden. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een steekpartij in Eindhoven is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Daar zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Het steekincident was in een Eindhovense woonwijk. Er is misschien ook geschoten. 2 mensen raakten gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Een meevaller voor automobilisten. De Merwedebrug over de A27 bij Gorkum is eerder dan gedacht weer open. De brug heeft een nieuwe laag asfalt gekregen. De klus zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Wel is de maximumsnelheid verlaagd naar 70 en verandert er niks aan het vrachtwagenverbod. Asielzoekerscentra hielden gisteren open dag en die is volgens de NOS beter bezocht dan vorig jaar. 23.000 mensen kwamen kijken hoe het eraan toe gaat. Opvangorganisatie COA heeft het over een torenhoog aantal. Ook het AZC in Brabantse Nuenen werd goed bezocht. Eerder probeerden buurtbewoners het centrum nog tegen te houden. Het weer van Weer Online. Lokaal kans op mist. In het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen door een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben opgelopen. 2 zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. Het ging mis toen iemand een brandbare vloeistof op het vuur had gegooid. In Canada is een helikopter neergestort op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Alle 4 de mensen aan boord zijn om het leven gekomen. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand. Europa trekt de portemonnee om Afrika te helpen met vluchtelingen. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor opvang, bescherming en vrijwillige terugkeer. EU-baas Ursula von der Leyen maakte dat bekend op de VN-top in New York. Verder komt ze ook met extra geld voor de Palestijnse gebieden en voor Oekraïne. Het weer van Weer Online. Lokaal kans op mist. In het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Groot Nieuws Radio en Groot Nieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. En het kan zijn dat er ook is geschoten. 1 gewonde moest naar het ziekenhuis. Na een klopjacht heeft de politie op de A58 een auto aan de kant gezet waarmee de verdachten zouden zijn gevlucht. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. Het is helemaal misgegaan bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp. Er ontstond volgens Dagblad van het Noorden een steekvlam, waarschijnlijk doordat er iets brandbaars op het vuur was gegooid. 8 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Sneller dan gedacht is de Merwedebrug over de A27 bij Gorkum weer open. De brug kreeg een nieuwe laag asfalt en ging donderdagavond daarom dicht. Het werk zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Wel is het zo dat je niet harder mag dan 70 en er verandert niks aan het vrachtwagenverbod. Het weer van Weer Online? Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Opleide Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is alweer open voor verkeer. Er moest een nieuwe laag asfalt komen en dat ging sneller dan verwacht. Gisteravond was Rijkswaterstaat al klaar. De maximumsnelheid op de brug is voorlopig wel verlaagd naar 70 km per uur. En het vrachtwagenverbod geldt nog steeds. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zouden daarna met een auto zijn gevlucht. Die werd na een klopjacht aan de kant gezet op de A58. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. De Chinese president Xi Jinping heeft bij zijn staatsbezoek aan Amerika 2 reuze panda's cadeau gedaan. De komende 10 jaar wonen ze in de dierentuin van Atlanta. Ze zijn vandaag op het vliegtuig gegaan en worden goed verzorgd. Ze krijgen bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee in het vliegtuig. Het weer van Weer Online? Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zijn gevlucht in auto's. Eén daarvan werd aan de andere kant van Brabant aan de kant gezet, op de snelweg bij Geelse Rijen. Er zaten 5 mensen in de auto, die zijn allemaal opgepakt. In Brooklyn in New York is een man om het leven gekomen toen er een boom bovenop hem viel door noodweer. Ook in een speeltuin viel een boom om. Daar raakten 4 mensen gewond. Door het noodweer zitten mensen in 6 staten zonder stroom. Meerdere evenementen en concerten zijn afgelast, zoals die van Ed Sheeran. Het bedrijf achter ChatGPT legt het werk aan zijn krachtigste AI-modellen voorlopig stil. Tijdens een test glipte een systeem via een beveiligingslek zonder toestemming het internet op. Daar stelden het vragen aan een openbare chatbot. Eerder probeerde het systeem ook het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Het weer van Weer Online? Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Dames en heren, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag op deze zender Groot Nieuws Radio. Fijn dat je luistert. We gaan vanmorgen luisteren naar de geschiedenis van de bittere woorden bij Mara, zoals opgetekend in Exodus 15. Meditatie wordt verzorgd door dominee Rob van der Toren uit Apeldoorn. En later in de uitzending gaan we ook zingen over die woestijn waar de Israëlieten zaten. En dat lied dat ze heet dan, de woestijn zal bloeien als een roos. Maar dat komt later. En dat kwam toen in de geschiedenis natuurlijk ook later. We beginnen met Psalm 43, gezongen in Luxemburg. Want daar is een vakantiepark en er kwamen een heleboel Nederlanders bij elkaar. Ik zie dat voor mij. Mooi op zo'n vakantiepark samen zingen. Geduchte God, hoor mijn gebeden. En zend Heer uw licht en waarheid neder. En dan ga ik op tot Gods altaren. Bekende beginregels uit een bekende

Dat was Psalm 43, gezongen in Luxemburg. En vandaar naar het groot Nederlands Johannes de Heer-koor. Ze zong ook een lied uit de bundel. Een lied van vertrouwen en van overgave. Een lied dat het volk Israël in de woestijn ook moest leren. En eigenlijk een lied dat we allemaal moeten leren. Want ik denk dat we het allemaal wel herkennen. Die woestijnervaring. De ervaring dat God ver weg is. En dat je er alleen voor staat in het leven. Vroeger kon je met een ander bekend lied zingen van je heiland. Maar dat geloof dat kan verdorren. Door welke omstandigheid dan ook. Israël moest in de meditatie straks ook leren op God te vertrouwen. En wij evenzeer. En dan kan je misschien wel met het bekende lied zingen. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel nog meer? Zou ik immer aan hem twijfelen. Die mij uitredt, keer op keer.

0: Dat was Charlotte Jordaan met Niemand is als u. We zijn daarmee toegekomen aan de overdenking van dominee Rob van de Toren. De tussenzang is de overbekende en zeer geliefde psalm over een leven in de woestijn en over het gemis van de ervaring van de aanwezigheid van God. O mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Psalm 42.
1: Ik lees Exodus 15 vanaf vers 22. Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in. 3 dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken? Zeiden ze. Mozes riep de Heer aan en de Heer wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels en daar stelde hij hen op de proef. Hij zei, als jullie de woorden van de Heer jullie God ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik de Heer ben het die jullie geneest. Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met 12 waterbronnen en 70 dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op. Wij testen wat af. Controleren producten en geleverde diensten op betrouwbaarheid en veiligheid. Een verplichte jaarlijkse APK-keuring voor je auto. Medicijnen moeten nauwkeurig getest worden voordat ze op de markt komen. De overheid verricht inspecties bij onderwijs, digitale infrastructuur, defensie, veiligheid, voedsel. Zeker als het om onze veiligheid en ons welzijn gaat, willen we weten of iets beproefd betrouwbaar is. Nu gaat de hele Bijbel over onze veiligheid en ons welzijn. Kort samengevat, vertrouw je leven toe aan God door te geloven in Jezus Christus en je bent verzekerd van veiligheid in leven en bij sterven. Maar is God betrouwbaar genoeg zodat je in alle omstandigheden op hem aan kunt? En als het om leven met God gaat, zijn wij dan te vertrouwen? Zeggen wij uiteindelijk echt, Heer, u vertrouw ik met mijn leven? Het zijn de spannende vragen in dit Bijbelgedeelte. God bevrijdde Israël uit de slavernij. Hij had voor hun ogen Farao en zijn leger beslissend verslagen. Zo'n ervaring raak je niet zomaar kwijt. Je kunt je voorstellen hoe de opgetogenheid een hele poos je bijblijft. God is onze bevrijder. Beloofde land, here we come. Maar toen begon de reis door de woestijn. En de muziek en de opgetogen stemming vervaagden. Dat voel je gebeuren als je meeleest en je de verlammende vermoeidheid realiseert. De dorst. De wanhoop onder de genadeloze woestijnzon 3 op 1 volgende dagen. En de onrust en radeloosheid bij moeders, de zwakkere oudere mensen, de gefrustreerde mannen als er al die dagen geen water te vinden is. Blijkbaar ben je er nog niet als je door de Heer bent bevrijd. En als hij met overmacht je doodsvijand heeft verslagen en je eindelijk op weg kunt. God is onmiskenbaar goed, genadig, trouw aan zijn belofte. Dat heeft hij laten zien. Maar dat is niet altijd te merken aan de omstandigheden waarin je vervolgens kunt komen. Want toen ze na 3 dagen eindelijk water vonden, kun je je de reactie wel voorstellen. Eindelijk water. Drinken. Maar toen bleek het water bitter. Dat klinkt als brak water, vies, ondrinkbaar. Wat voor bacteriën zaten daar dan wel niet in? Hoe ongezond zou dat zijn geweest? Maar er is meer aan de hand. Je struikelt hier haast over het woordje bitter. Dat in het Hebreeuws klinkt als mara. Toen kwamen ze in mara, in bitter. Het water van mara, van bitter, konden ze echter niet drinken. Zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats mara, bitter, heet. Bitter. Mara. Weet je hoe het slavenwerk in Egypte werd genoemd? Bitter. Maar heel Gods bevrijding draaide er toch om hen daar weg te halen. En dan ben je bevrijd. Wordt je leven bedreigd door de dorst en kom je eindelijk bij levensreddend water, blijkt de bitterheid weer helemaal terug te zijn.

0: Mara proeft alsof Gods bevrijding achterhaald is en de ellende van slavernij en dood weer helemaal terug. Misschien herken je dat maar al te goed. Dat de bitterheid waar de Heer van bevrijdde door zijn machtige daden zomaar weer je leven lijkt te gaan bepalen. Door God bevrijd, door geloof in Jezus Christus, ervaar je soms toch opnieuw veel bitterheid. Wat kan dat verdrietig en wanhopig maken? Al brengt het je er nog niet toe om vragen over Gods betrouwbaarheid te stellen, dat gebeurde in Exodus 15 ook nog niet trouwens, toch zijn die vragen misschien niet ver weg. Deze bittere ervaring bracht Israël tot morren of beklagen. En dat woord, dat klinkt alleen tijdens de woestijnreis. Het klinkt als Gods bevrijding betwijfelen. Maar de Bijbelschrijver vertelt dat deze ervaring hoorde bij Gods test. Daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels en daar stelde hij hen op de proef. Hoe is dit een test? De Heer gebruikte deze ervaring van bitterheid om Israël te leren hem te vertrouwen, hun bevrijder, die hen als een herder leidt. Dat de bitterheid in de ervaring niet betekent dat zijn bevrijding achterhaald is. Dat zijn bevrijding staat. Dat hij zijn volk niet om de tuin leidt. Dat hij vertrouwen vraagt, maar dat vertrouwen ook echt waard is. Ook in de bitterheid. Ook als dit niet de laatste verontrustende, angstaanjagende gebeurtenis zal zijn op de weg met de Heer. Het doel van de test is, als jullie de woorden van de Heer jullie God ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzaam. Het leven met de Heer vraagt om vertrouwen, niet maar met je mond, maar in de praktijk van je leven. De Heer vertrouwen gaat om ons hart, om ons hele leven. Daarover gaat die test. En hoe liet de Heer daarbij dan zien dat hij te vertrouwen is? Hij gaf Mozes de opdracht een stuk hout, een tak of kleine boom, in het water te gooien, zodat het zoet werd en zijn bitterheid verloor. Klein opmerkelijk detail. Dat de Heer Mozes dat hout aanwees, dat wordt gezegd met het werkwoord waarvan Torah is afgeleid. Gods wet, zijn aanwijzing, de weg van het leven met God. En zo klinkt het als, ga de weg die de Heer wijst. Zo vind je het leven, zelfs in de bitterheid. De bitterheid kan ook verergeren bij blijvend wantrouwen en ongeloof. Worden als het lot van Egypte's plagen, ziekte, Gods oordeel. Maar de Heer zegt, als je mijn weg gaat, genees ik je van alle ziekten, van alle bitterheid. Want Gods bevrijding gaat om een compleet herstel van het leven. Een herstel dat alle zonden vergeeft, alle wonden geneest, zelfs de dood overwint. Toen hij kwam zelf in zijn zoon, droeg hij onze ziekten en onze zonden. Hij droeg ze weg en overwon kwaad en dood, opdat ieder die in Jezus Christus gelooft, hem met zijn leven vertrouwt, niet verloren zal gaan aan bitterheid of aan Gods oordeel, maar eeuwig zal leven met God.
1: Dat waren de woorden van dominee Rob van de Toren uit Apeldoorn. Als antwoord op de meditatie een soort berijming van de woorden die God tot Mozes en het volk sprak. Namelijk, wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bange gevaar, is bij hem veilig en geborgen. Die redt hij, goddelijk wonderbaar. Nou, dat wonderbaar heeft Israël gezien toen het bittere water zoet werd. En dat je bij God veilig en geborgen bent, dat moesten ze de lange jaren in de woestijn leren. En dat geldt ook voor ons. Vertrouwen op God, juist als het leven pijn doet. In een woestijnervaring. Je blijft levenslang leerling

Net had ik het over het feit dat gelovigen levenslang leerling zijn op de school van de genade van God en op de school van het vertrouwen op God. En we weten allemaal dat dat niet meevalt. Want soms zitten we onszelf in de weg en soms kennen we misschien wel die woestijnervaring van deze ochtend. De ervaring van de afwezigheid van God in ons leven. Wat je dan nodig hebt, een stuk hout. Figuurlijk, zoals bij Mozes. Een, zeg maar, opwekkend lied. Een gebed waarvan je voelt dat het, mag ik het zo zeggen, aankomt. Dat de hemel niet gesloten is. Een bemoedigend woord. Een preek met een woord voor jou. Misschien wel deze ochtend. En ga zomaar door. En dan kan je misschien weer zingen. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven, aan uw hand. Ik ben zwak. U bent machtig. Wees mijn gids in het barre land.

Net zong het lied Wees mijn gids in het barre land. Dat barre land is de woestijn. Letterlijk, zoals bij Mozes, maar ook geestelijk. Geestelijk is ook om te geloven dat de woestijn weer zal bloeien als een roos. Talita Nawijn en Peter van Essen, die zingen ervan. MUZIEK.

woestijn zal bloeien als een roos. We gaan naar Genemuiden en het mannenkoor Harpe Davids. Het koor leidde de samenzang in een lied dat veel mensen tot troost is geweest. Misschien ook wel voor jou en voor mij. De eerste regels van het vijfde vers luiden: ik weet aan wie ik mij vertrouwen, al wisselen ook dag en nacht. Ik ken de rots waarop ik bouw, hij feilt niet die uw heil verwacht. Ja, de rots, bekend beeld uit de psalmen. Rots, schuilplaats, hoogvertrek, vesting, schild, bevrijder, om maar eens een paar te noemen. Ze verwijzen allemaal naar Christus, de machtige rots en de vaste rots van ons behoud.

Eerder in de uitzending hoorden we naar Psalm 42... met de bekende woorden over het hijgende hert in de oude berijming. Maar over deze psalm zijn veel meer liederen geschreven. Zoals het bijna even bekende: als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Ik hoop dat het lied over jou gaat. En over mij.

Het is bijna 9:00. We zijn aan het eind van de uitzending gekomen. Nog één psalm. Psalm die gaat over het antwoord dat God gaf bij Mara. Des Heren werd nochtans verspreid volmaakte glans, de wijsheid hart bekeerd. Het groot Nederlands reformatiekoor. Ik neem afscheid. Ik hoop dat het een bemoedigende uitzending was. En ik zeg graag Deo Volente tot volgende week.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Zuid-Afrika is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij. In een café ten zuidwesten van Johannesburg zijn 17 mensen doodgeschoten en raakten 15 mensen gewond. Volgens de politie hadden de schutters Kalashnikovs. In de buurt van Kaapstad was ook een schietpartij in een uitgaansgebied. Daar vielen 10 doden. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn de 4 inzittenden omgekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden maar weinig doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd duidelijk dat niemand het ongeluk had overleefd. In China zijn 2 reuzenpanda's op het vliegtuig naar Amerika gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat ze de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta komen te wonen. Voor de vliegreis van 15 uur kregen de dieren onder meer bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee. Het weer van Weer Online? Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het zuiden van Duitsland zijn vanmorgen 2 doden gevallen bij een ongeluk met een touringcar. Er raakten ook 25 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op een snelweg ten westen van München. De bus raakte van de weg en sloeg over de kop. Volgens Duitse media zaten er toeristen uit de Filipijnen in de bus. In de buurt van Kaapstad in Zuid-Afrika zijn vannacht 10 mensen doodgeschoten in een uitgaansgebied. Gewapende mannen begonnen meteen met schieten toen ze binnenkwamen. Gisteravond was er ook een dodelijke schietpartij in een café in de buurt van Johannesburg. Daar vielen 17 doden. Het bedrijf achter ChatGPT heeft zijn krachtigste AI-systeem voorlopig gepauzeerd. Dat ging tijdens een test op internet, terwijl dat niet mocht. Het was minder erg dan wat het systeem eerder deed. Toen probeerde het een website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken en brak het in bij de Australische Gezondheidsdienst. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking en met 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg is het warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Grootnieuwsradio-app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Groot alarm bij een Brits militair vliegveld dat ook door de Amerikanen wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Niemand mag de basis meer in of uit en bewoners van een dorpje in de buurt zijn geëvacueerd. Er wordt onderzoek gedaan naar explosieven. Het is niet bekend wat er precies aan de hand is. Er zijn wel meerdere mensen aangehouden. 2 doden en zo'n 25 gewonden bij een busongeluk in het zuiden van Duitsland. Een van de gewonden is in levensgevaar. In de bus zaten zo'n 45 mensen, voornamelijk Filipijnse toeristen. De bus raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en rolde over de kop. De weg is dicht. Een zwaar gewonde bij een steekincident vannacht in het Gelderse Scherpenzeel. De man werd gevonden in een huis en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij had meerdere steekwonden. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat, maar hij lijkt niet in levensgevaar. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat is warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen waardoor patiënten hun gegevens online niet kunnen inzien. Een ziekenhuis in Leeuwarden heeft het over een probleem met de beveiliging en benadrukt dat het niet om een hack gaat. Ook bij een ziekenhuis in Breda zijn IT-problemen. Bij een vechtpartij in het Brabantse Oosterwijk heeft de politie gisteravond meerdere slagwapens gevonden. De ruzie ontstond na een botsing met meerdere auto's. Er zijn 7 mensen aangehouden en er raakte ook iemand gewond. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. Het protest in Madrid tegen het op straat zetten van een bejaarde vrouw is ook vannacht doorgegaan. Honderden mensen hebben in tenten op een plein geslapen na een groot protest gisteren. De vrouw is na tientallen jaren naar huis uitgezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het protest staat dan ook symbool voor de wooncrisis. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten niet bij hun gegevens. Het gaat onder meer om ziekenhuizen in Leeuwarden en Breda. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken, want volgens het ziekenhuis in Leeuwarden is er geen sprake van een hack. Het zou een simpele IT-storing zijn. In België is een meisje van 1 overleden nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders had haar 's ochtends naar de opvang moeten brengen, maar was dat vergeten. Pas 's avonds werd ze ontdekt in de auto. Het kind werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De antiterrorisme-eenheid van de Britse politie onderzoekt wat er vanmorgen gebeurde bij een legerbasis die ook door Amerika wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Er werd groot alarm geslagen. Niemand mocht de basis in of uit en er werd gezocht naar explosieven. Meer wil de politie er niet over zeggen. Er zijn meerdere mensen aangehouden.
3: Het weer van Weer Online?
2: Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen.
3: En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: Leiden Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Groningse De Wilp is straks een bijeenkomst na het buurtbarbecue-drama van gisteravond, meldt Dagblad van het Noorden. 8 mensen raakten gewond door een steekvlam, waarschijnlijk nadat er iets op het vuur was gegooid. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De burgemeester heeft vanochtend de straat bezocht waar het gebeurde. Een student uit Gaza is voorlopig niet meer welkom op de Universiteit van Maastricht, nadat hij op social media steun uitsprak voor de aanval van Hamas op Israël 3 jaar geleden, meldde media. Hij stak zijn duim op bij een tv-item daarover en zei "This is me". Het filmpje zorgde voor veel ophef. Hij heeft het inmiddels verwijderd. Een man die afgelopen week in Tilburg bij een politiecontrole een valse naam opgaf, blijkt nog 6 jaar de cel in te moeten in Frankrijk. Agenten voelden nattigheid omdat de man niet leek op de foto op zijn ID. Uit een internationale database bleek dat de man in Frankrijk is veroordeeld voor drugshandel. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt. Het is nog wel warm. 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht kan in het westen af en toe een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het waterpeil in de Rijn bij Lobith staat historisch laag, maar 6,10 meter. Het oude record stond nog niet zo lang, sinds vorige maand pas. Ook in Duitsland droogt de Rijn steeds verderop. Bij Keulen is het maar 43 centimeter diep en ook dat is een laagterecord. Op de Dam in Amsterdam hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen wat zij noemen de voorbereidingen voor een oorlog. Ze zijn het er niet mee eens dat er zoveel geld naar het leger gaat onder druk van de NAVO. Dat gaat volgens hen ten koste van sociale voorzieningen. De Universiteit Maastricht heeft de student uit Gaza geschorst. Hij had een filmpje online gezet waarin hij de aanslagen van Hamas op 7 oktober lijkt te steunen. Volgens de universiteit zorgde de video voor veel onrust. De student heeft het filmpje inmiddels verwijderd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Met blijde klanken, koor van de week.
1: Deze week Christelijk Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette is tijdens zijn toespraak op het congres van D66 van het podium gehaald. Zijn verhaal werd verstoord door demonstranten die aandacht vroegen voor Gaza. Jette vroeg hen nog te gaan zitten, maar toen werd er iets naar hem gegooid. De demonstranten werden de zaal uitgezet, daarna kon Jette verder. De Britse politie vermoedt dat er een terroristische aanslag werd voorbereid bij een vliegbasis in Engeland. Op beelden van de BBC is te zien dat een explosieve robot onderzoek doet bij 3 witte busjes. De vliegbasis, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt, is sinds vannacht hermetisch afgesloten. 5 mensen zijn opgepakt. Door een grote brand in een wooncomplex in Almelo zijn 12 woningen onbewoonbaar verklaard. De brand begon op een balkon en sloeg vervolgens naar binnen. Het vuur is inmiddels geblust. Er is iemand ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een kat heeft de brand niet overleefd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De burgemeester van het Groningse Westerkwartier leeft mee met de mensen die gisteravond gewond zijn geraakt bij een buurtbarbecue. Volgens regionale media was er een steekvlam bij een vuurkorf nadat iemand brandbare vloeistof gooide. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er was vanmiddag een besloten buurtbijeenkomst. Premier Jette is op het congres van D66 onderbroken door pro-Palestina-demonstranten en moest van de beveiliging van het podium af, maar hij bleef er laconiek onder. Hij zei onder meer dat de pessimisten hard schreeuwen, maar dat zijn kabinet meer voor elkaar krijgt. Ook zei hij dat oppositiepartijen met hem willen samenwerken. De Britse politie houdt rekening met alle scenario's rond de dreiging bij een luchtmachtbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Britse media melden dat er rekening wordt gehouden met een Iraans motief, maar het zou ook Russische sabotage kunnen zijn. Er zijn 5 mensen opgepakt op verdenking van terrorisme. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump is erg blij dat er 5 mensen zijn opgepakt bij een Britse vliegbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Ze hadden flinke schade kunnen aanrichten, zegt hij. De verdachten werden al langer in de gaten gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. Mogelijk zit er een terroristisch motief achter. Premier Jette is niet boos dat demonstranten zijn toespraak bij het D66-congres verstoorden. Het gebeurt wel vaker, zegt hij. Ook vond hij dat er op een respectvolle manier werd geprotesteerd, zei hij tegen RTL Nieuws. Een groep activisten voerde actie voor Gaza. Beveiligers haalden Jette daarop eventjes van het podium. In Amsterdam hebben duizenden mensen een mars door de stad gelopen tegen oorlog. Ze vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie ten koste van sociale voorzieningen. De mars begon op de Dam met toespraken en eindigde op het Museumplein. Onder meer de SP en Extinction Rebellion hadden zich aangesloten. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Leiden Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een weiland in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Wat er precies is gebeurd en hoe de paraglider eraan toe is, is niet bekend. Het weiland waar het ongeluk gebeurde wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het er ook al eens mis. President Trump verwacht dat de Amerikanen deze week weer in gesprek zullen gaan met Iran. Volgens Amerikaanse media misschien morgen al. Gisteren wees Trump nog een Iraans voorstel af om de straat van Hormuz weer te openen. Maar Iran zegt nog geen officiële reactie te hebben gekregen. Bij een ongeluk in het Gelderse Wilp zijn 6 mensen in het ziekenhuis beland, meldt de Stentor. Ter hoogte van de A1 botsten 2 auto's op elkaar. Mogelijk zijn er ook kinderen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er een knuffel en een kinderzitje uit een auto worden gehaald. De politie kan dat niet bevestigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan ook al een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Grote God, wij loven u. We hoorden de mannen van het Christelijk Residentie Mannenkoor, destijds onder leiding van Anne Postumus.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede zondagavond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied. Vanavond ga ik in gesprek met Bert Duis. De dirigent is 50 jaar in het vak actief en dat wordt binnenkort met een bijzonder benefietconcert gevierd. En op de muziekstandaard ligt een lied dat gezongen wordt door het Revemadoors jongerenkoor Genanja. Ik spreek erover met de dirigent Jan-Hendrik van Schothorst. Uiteraard ook muziek van het Blijde Klanken Koor van de Week, het Christelijk Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe. Zij zingen over een aantal minuten het lied O, wat een dag. Maar eerst naar het groot samengesteld jongerenkoor onder leiding van Evert van Dijkhuizen. Gebaseerd op Psalm 8 is dit Heer, onze Heer.

0: Oh, wat een dag. Het Christelijk Streekmannenkoor Noordwest Veluwe. Naar verwachting zal ik dirigent Martin Mans volgende week in de uitzending spreken. Op 6 oktober, op een dinsdagavond, is in het kerkgebouw van De Bron een benefietconcert gepland. We hebben het over Assen. Aanleiding is het 50-jarig dirigentenjubileum van dirigent Bert Duist. En die is vandaag hier. Bert, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Laat ik beginnen met gefeliciteerd, want 50 jaar is een hele tijd.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: En ik begrijp dat het jouw keuze was om daar een benefietconcert voor te kiezen als feestmoment.
1: Nou, het is eigenlijk zo. Je weet dat je 50 jaar dirigent bent. En Je bent dankbaar en kijkt terug en je denkt, toch wel mooi dat ik dat allemaal heb mogen doen. En het mooiste moment vind ik altijd als je een concert geeft en je merkt dat het publiek het prachtig vindt en dankbaar is. En dat was voor mij altijd genoeg.
0: Ja.
1: Totdat de manager van het koor, Aad van Dijk, zei, hé, je bent toch volgend jaar 50 jaar dirigent, doe je daar wat aan? Ik zei, nou, ik vind mijn werk zo leuk, ik hoef niet extra.
0: Nee.
1: Maar hij dacht er anders over. En toen kwam hij met een voorstel om er aandacht aan te besteden, maar dan een benefietconcert. En ik mocht zelf bepalen voor welk goed doel.
0: Mm-hmm.
1: Dat is Dorcas geworden. En ja, dan vind ik het prima. Het is keurig.
0: Ja.
1: Voel ik me echt helemaal voel ik me thuis.
0: Dus eigenlijk is het toch het idee dat een benefietconcert is, maakt het voor jou nog persoonlijker misschien, maar ook nog feestelijker?
1: Ja, feestelijker. Je doet het ook voor iemand anders. Je doet het altijd.
0: Ja.
1: Voor je publiek zing je altijd. Je zingt tot eer van God. Je wilt een goede tijd hebben. En nu komt, ik hoef niet zo in het centrum te staan. En nu komt dit erbij.
0: Ja, want wat heb jij met Dorcas als organisatie?
1: Wij hebben de plaats waar ik woon in Hasselt. Daarnaast zit een plaats Ginnemuiden. Die hebben een enorme Dorcas organisatie, Dorcas winkel.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben we goed contact mee. Daar halen we regelmatig spullen op. En daar brengen we regelmatig spullen heen.
0: Ja.
1: En de Dorcas organisatie is oud. Ik bedoel, draait al lang, is degelijk, blijft weinig aan de strijkstok hangen.
0: Mm.
1: Ze doen goede dingen.
0: Ja.
1: Ik vind het een goede organisatie.
0: Dus je dacht, dat gaan we combineren die avond. Hoe ga jij toch ook het jubileumaspect, hoe is dat daarin verweven? Er zal ongetwijfeld even een woordje zijn van iemand die jou feliciteert. Maar het gaat, je zegt al, om de liederen, ook om het publiek. Is het dat wat je ook 50 jaar gedaan hebt? Of waar ligt het accent?
1: Ja, het is, kijk, de komen sprekers, daar weet ik niet alles van. Ik weet alleen dat iemand van Dorcas komt iets kort vertellen over het goede doel.
0: Mooi.
1: En mijn insteek is altijd bij alle koren die ik gehad heb geweest, wij zingen de liederen die nu mooi zijn en de prachtige liederen die vroeger mooi waren, de klassieke nummers van Händel, maar ook altijd nieuwe liederen. Dus wij kijken voor een deel terug met liederen die zich bewezen hebben. Maar we zingen ook liederen die we nog nooit gezongen hebben, die we voor het eerst zingen, die nieuw zijn, die nu pas bekend worden. Dat vind ik altijd boeiend.
0: Ja, en is dat dan wel echt direct gelinkt aan het Christelijk Mannenkoor Assen? Of laat je hen voor dit concert ook dingen zingen die je misschien vroeger met andere koren hebt gedaan?
1: Nou, wij zingen onder andere, dankzij die her van Händel, die heb ik wel eens met een ander koor gezongen.
0: Mm.
1: Maar we hebben een hele goede koorsolist, Sibus Tienstra, en die zingt daar de solo. En het koor vindt het prachtig. En de andere muziek die we zingen, daar merk ik van, de koorleden vinden dat prachtig om te zingen. Je merkt het op de repetitie aan de sfeer.
0: Mm.
1: Het bruist, het is enthousiast. En als ik wel eens pols met woorden, zeg maar, in de pauze, wat vind je van die muziek? Dan hoor ik het wel, maar ik hoor het veel meer aan de manier van zingen. Mm. Dat ze het leuk vinden.
0: Er zit een bepaalde sprankeling in.
1: Ja, exact. De klank is goed. De spanning is goed. De concentratie is goed. Opmerkingen die ik maak van, we gaan het zo doen, worden over het algemeen goed opgepakt. Ja.
0: Ja. Is er een lied dat die avond gezongen wordt, wat jij zelf al 50 jaar met je meedraagt?
1: Nee. Nee. Nee. Dan zouden we moeten zingen Vaste rots van mijn behoud. Die heb ik al 50 jaar gezongen.
0: Mm-hmm.
1: En mijn vader leeft al niet meer. Die aan het eind van zijn leven hadden we een gesprek. En Hij was niet een man van veel woorden, maar hij zei op een gegeven moment: maak je niet druk over mij. Ik weet waar ik heen ga. Vaste rots. Mm. Dat is mijn lied. Ja, en dat blijft je leven bij.
0: Ja. Maar als je dan ook viert dat je zelf 50 jaar onderweg bent, en dat is toch een beetje jouw lijflied, waarom zing je hem dan niet?
1: Ja, ik heb eigenlijk meer de neiging om vooruit te denken. Mm. Nieuws. Alsof je op vakantie bent in een land waar je nog nooit geweest bent. En je ziet alle mooie dingen. De bergen, de natuur, de mensen, de gewoontes, de cultuur. Ja, dat blijft boeien.
0: Nieuwe ontdekking.
1: Ja.
0: Ja. Hey, nou, wel aardig dat je dat even noemt. Want dat is iets wat ik toch even met je wil bespreken. 50 jaar zit je al ook in de koordirectie. Natuurlijk ook naast je werk als muziekdocent. Ja. Als je nu kijkt naar het korenlandschap nu in vergelijking tot 50 jaar geleden, wat is dan het grote verschil en hoe kijk jij naar het korenlandschap van de toekomst?
1: Ja, dat is een boeiende vraag. En dat is daar heb ik wel een idee over, een mening over. Maar dat zal iemand anders weer anders ervaren. Mm. Mijn eigen ervaring. Ik ben begonnen in mijn geboortedorp Spakenburg bij koren. Onder andere bij het koor, gemeentekoor Tot Zeer de Glorie. En daar zong ik voor het eerst een lied niet in het Nederlands. Mm. In het Duits. En dat bracht eerst weerstand. Maar later, toen die muziek mooi gevonden werd, bracht het veel vreugde, veel plezier. En die hobbel om buitenlands te zingen, die is in de loop van de jaren kleiner geworden. Mm. Mensen zingen heel graag in het Nederlands, maar in een andere taal, Latijn, Frans, Engels, is op zich geen probleem.
0: Nee.
1: Dat is wel ontwikkeld. En als je kijkt naar koren, bijvoorbeeld grote koren, het lijkt wel of er steeds minder grote koren zijn. En als je de huidige ontwikkeling ziet, dan zie je hele kleine ensembles van mannen, van gemengde koren, 20, 30, mm-hmm. die heel goede kwaliteit leveren. En dat lijkt de toekomst nu te worden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat het echt om de kwaliteit van de muziek gaat en misschien wat minder om het verenigingsleven?
1: Ja. Ik denk dat je dat goed verwoord, ja.
0: Ja, is dat. Hoe kijk je daarnaar? Is dat iets waar we treurig over zouden moeten zijn?
1: Het heeft een beetje met onze cultuur te maken. Met het moment zoals het nu is. Het verenigingsleven is niet zo geweldig meer als

0: horen en dan met elkaar zingen.
1: De vraag was ook een beetje, hoe ziet het er over de komende het korenlandschap er over 20 jaar uit? Het is natuurlijk maar de vraag of jij nog 20 jaar bij CMA gaat zijn. Maar dat laten we gewoon even in de midden. Ja. Maar stel dat je nu aan nieuwe generaties dirigenten een advies mag geven. Wat is iets wat je hen zou willen meegeven? Van, joh, dit heb ik 50 jaar met 50 jaar ervaring geleerd. Ja. Doe er je voordeel mee.
0: Ja. Nou, een paar dingen. Allereerst natuurlijk zorg dat je kwaliteit goed is. Kwaliteit trekt altijd mensen aan. En natuurlijk zijn er ook mensen die graag op shantykoren zingen. Niks te nadelen van dat soort. Maar kwaliteit trekt altijd mensen aan. En die grote koren, dat grote verenigingsleven, dat zal minder zijn. Dus zorg dat je met 20, 30 mensen goed zingt. Selecteer dus ook je stemmen dan. Dat was in die grote koren, is dat minder aan de orde. Is ook wel belangrijk. Maar als iemand een tijdje zijn mond dicht houdt, dan hoor je dat niet zo. Maar als je met 20 man zingt en iemand houdt een tijdje zijn mond dicht, dat ga je horen.
1: Ja.
0: Dus je moet aan kwaliteit werken. En je moet altijd contact met je zangers en met je publiek houden. Wat vinden we mooi? Altijd vernieuwingen toebrengen. Altijd verrassend blijven.
1: Ja.
0: Je emoties moeten een uitweg kunnen vinden in de muziek. Behalve van de zangers, van de dirigent, ook van de luisteraar, je publiek. En dat zijn dingen die altijd belangrijk blijven.
1: Ik liet net even in het midden of je dit nog 20 jaar blijft doen. Heb jij het idee dat je hier nog een aantal jaren mee actief blijft?
0: Dat was vroeger geen belangrijke vraag. Nu wordt het een belangrijke vraag. Voor mezelf heb ik heel veel plezier in het dirigeren, in het koorleiden, in het deelnemen aan het verenigingsleven zelfs.
1: Ja.
0: Dat vind ik geweldig. En de dingen die belangrijk worden voor mij persoonlijk, dat is hoe zit het met je energie? Hoe is het je gezondheid? Hoe is je hoofd? Ben je scherp? Ben je helder? Ik heb voor mezelf het idee dat het nu prima gaat. Ik hou zelf de dingen in de gaten samen met mijn familie, met mijn vrouw. Met vertrouwde mensen, met het koorbestuur. Hoe gaat het op de repetitie? Is de opkomst goed?
1: Mm.
0: Is het enthousiasme groot? Hoe is het met de concerten? Presteren we goed? Zijn er genoeg luisteraars? En zolang dat allemaal goed gaat, en dat gaat nu goed, gaan we gewoon door. Maar ik plan niet over 3 jaar dat ik denk, nee. Ik geniet van het moment. En van ieder jubileumconcert, daar ga ik van genieten. En dan, daarna komen de kerstconcerten, daar ga ik van genieten. En dan zien we even verder.
1: Ja, nou, mooie ding om naar uit te kijken en niet te ver vooruit kijken. En dank voor de tips, ook namens nieuwe generaties muzikanten en dirigenten. Kijk even op de website van CMA Assen, Christelijk Mannenkoor Assen, voor meer informatie. Maar 6 oktober, dinsdagavond in Kerkgebouw De Bron, het benefietconcert vanwege het 50-jarig jubileum van dirigent Bert Duist. Op een later moment gaan we uitgebreider in gesprek over het CMA zelf. Maar voor dit moment dankjewel, Bert Duist.
0: Ja, graag gedaan.

Breng dank aan de eeuwige. Instrumentaal gespeeld door Noortje van Middelkoop. Het lied daarvoor heet Good News. Een uitvoering van het christelijk mannenkoor Assen. Waar Bert Duis natuurlijk dirigent is. De komende minuten zijn we in Elspeet. We horen het Elspeets mannenkoor Connemoren met het lied Ik bouw op u. En aansluitend het christelijk gemeentekoor Viva Fox. Opnieuw uit Elspeet met Kom maar bij mij.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Kom maar bij mij, wordt het christelijk gemeentekoor Viva Vox uit Elspeet met mezzosopraan Maria den Hertog. Viva Vox heeft aan het begin van dit jaar opnames gemaakt en voor de oplettende luisteraar was, en kijker vooral, was op YouTube al een en ander te horen. En binnenkort hopen we die opnames ook via Blijde Klanken met je te kunnen delen.
1: De Muziekstandaard.
0: Wij gaan vanavond in gesprek over het lied Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Het is een lied dat gezongen wordt door de Reformatorisch Jongerenkoor Gananya. Het staat op hun album Door Hem Alleen. Het is geschreven door de dirigent en dat is Jan-Hendrik van Schothorst. Jan-Hendrik, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Nou, lekker lange titel, maar dekt waarschijnlijk ook de lading. Waarom heb je dit lied geschreven?
2: Ja, gelijk om even een misverstand te voorkomen. Ik heb de muziek geschreven bij het lied.
0: Dat is een belangrijk onderdeel van het lied. Oké, jij hebt muziek geschreven.
2: De tekst is eigenlijk van McChain. En is vertaald of herdicht door dominee Mielsen. En die is verantwoordelijk voor de Nederlandse versie van dit lied.
0: Oké.
2: En ik zag dat langskomen, maar hij heeft dat geschreven zodat het ook gezongen kan worden op de melodie van Psalm 68. Maar ik vind eigenlijk dat een eigen lied ook een eigen melodie verdient.
0: Mm.
2: Omdat ik denk dat als je een melodie en een harmonisatie maakt die echt bij een lied past, dan versmelt de tekst en de klank nog veel meer tot een eenheid. Dus ik heb deze tekst gebruikt om daar ook een nieuwe melodie bij te schrijven en daar eigenlijk een nieuw muziekstuk omheen te maken.
0: Zit daar nog een stiekeme knipoog richting Psalm 68 in?
2: Nee, daar kan ik er niet bij verzinnen.
0: Nee, oké.
2: Okay. Of het zou moeten zijn, en dat zit er natuurlijk dan wel een beetje in. Het zijn drie strofen. En wat je eigenlijk ziet is dat er steeds de eerste helft iets verschilt van de tweede helft. De eerste helft is een soort van reflectie, zeg maar. En op jezelf. Gaat over zonder last en schuld, zeg maar. En de tweede helft is dan eigenlijk meer het zien op Christus. Hij zal mij wassen in zijn bloed. En dus daar zit eigenlijk een verschil in de inhoud van de tekst. En dat hoor je dus wel weer terug ook in de muziek.
0: Ja, hoe dan?
2: Het begint wat, hoe zal ik dat zeggen, wat ingetogener. En de tweede helft denk ik van, hey, hier gebeurt wat. Hier komt een actie, zeg maar. Hier ontstaat wat meer vrijheid, zeg maar. Hij zal mij wassen in zijn bloed, mijn hart vernieuwen en hij doet mij hem mijn leven wijden.
0: Mm-hmm.
2: En iets van die overgave, zeg maar, dat hoor je dan ook terug in de muziek.
0: En herhaalt zich dat dan ook bij die andere coupletten?
2: Ja, dat wil zeggen, het eerste en tweede couplet is dat eigenlijk hetzelfde. En het derde couplet heeft dat ook, maar eigenlijk in sterkere mate nog. Want dat begint eigenlijk al met ik ga tot Christus, omdat hij de slechtste roept. Kom, ga met mij. En heb ik hem gevonden? En dan gebeurt wat, dan barst het eigenlijk los. Dan leef ik en beweeg in hem, want ik verroer geen lid voor hem dat hij niet heeft ontbonden. Dus dan ga je dat helemaal leven, het gaat bruisen. En dat is eigenlijk wat mij bij het terugluisteren van deze opname opviel. Dat ik denk van, hey, dat gebeurt ook precies bij het koor. Het gaat leven, het bruist, daar komt echt leven in.
0: Mm.
2: En je kan eigenlijk niet stil blijven staan.
0: Nou zit er ook een orkest in dit lied. Hebben die daar ook nog een rol in? Of zeg je nee, dit komt ook echt uit het koor, die levendigheid?
2: Deze levendigheid heb ik echt bedacht, zeg maar, om echt vanuit het koor te laten komen. Maar ik heb daar natuurlijk wel weer wat extra partijen bij geschreven die ook bij derde couplet even meer uitpakken. En dat er inderdaad wat extra wordt ondersteund vanuit de strijkers en vanuit de fluit en oboe.
0: Mm.
2: Dus nee, daar gebeurt muzikaal ook wel weer gelijk meer. Ja,
0: ja. Ja, dat had je waarschijnlijk in de oorspronkelijke versie niet bedacht. Toen je dit ging maken, was het alleen voor koor. Ja, met piano en orgel mogelijk, maar...
2: Ja, ik ben toen begonnen met eerst gewoon een melodie en daar dan de koorzetting bij maken.
0: Ja.
2: En eigenlijk is alles daaromheen is later steeds daarbij gekomen, ja.
0: Hoe ben je eigenlijk oorspronkelijk bij deze tekst terechtgekomen? Weet je dat nog?
2: Ik zit even na te denken. Ik denk dat ik ergens een gedichtenbundeltje bij mijn moeder in de kast heb opgetrommeld. En ik doe dat soms, weet je wel. Zeker als het dan richting de zomervakantie gaat. Bijvoorbeeld dan kijk ik of ik ergens een paar gedichtenbundels vandaan kan trommelen. En dan ga ik achter mijn piano zitten en dan ga ik de gedichten doorspelen. Dat klinkt een beetje raar. Maar dat is gewoon... dan denk ik van, hé, dit is een tekst die spreekt me aan. Kan ik daar muzikaal iets mee? Raakt het iets bij mij? En dan kijk ik van, hé, wat gebeurt er als ik iets op dat metrum speel of improviseer? En daar is deze volgens mij ook een keer uit naar voren gekomen.
0: Want hoe ben je zelf met tekst?
2: Ik denk altijd, schoenmaker hou je bij je leest. Dus ik zou misschien wel iets van een tekst kunnen maken, maar ik vind het ook leuk om muziek te schrijven. Dus daar houd ik me vooral mee bezig. Dus ik zoek meer naar mooie teksten die zich lenen, ook om als lied uit te schrijven en daar dan mooie muziek bij te maken.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En vandaag gaan we luisteren wat je gemaakt hebt bij deze tekst. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Een tekst dus van, wie was het ook weer?
2: Een herdichting van Dominee Mielsen van een tekst van McChain.
0: Kijk, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Wij gaan luisteren naar het Reformatorisch Jongerenkoor Genanja.

Psalm 101, we hoorden hervormd mannenkoor IJsselmuiden Grafhorst onder leiding van Freddy Veldkamp. Het lied daarvoor werd al ingeleid en toegelicht door Jan Hendrik van Schothorst. Het werd gezongen door het reformatorisch jongerenkoor Garnanja. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Volgende week in het Heerlijk Loflied, naar verwachting gesprekken met dirigent Martin Mans over ons koor van de week, het streekmannenkoor Noordwest-Veluwe. En volgende week verwacht ik ook Evert van der Veen. Met hem spreek ik over het jubileumconcert van het mannenkoor Fontanus uit Putten. In de week daarna, om nog iets verder vooruit te kijken, denk ik dat we gaan luisteren naar een toelichting op het album Goodness of God. Het is een nieuw album van Noortje Colijn. Als kind heeft zij een aantal albums gemaakt, maar inmiddels klinkt ze anders. Is ze ook een stuk volwassener en hebben we een heel mooi gesprek daarover. Vandaag gaan we luisteren naar een van de liederen van dat album, namelijk Psalm 27, oftewel Wacht op de Heer. Noortje Colijn dus als slotlied van dit uur. En op Blijde Klanken gaan we natuurlijk nog door met uren en uren en dagen en maanden van mooie koormuziek. Dus heel veel plezier daarbij. En anders treffen we elkaar snel weer morgenavond op het hoofdkanaal ook het programma Wens weer tussen 7 en 8. Wil je reageren op deze uitzending? Ga dan even naar de socials van Blijde Klanken of neem contact op via de website grootnieuwsradio.nl/het Heerlijk Loflied. Tot snel. Dit is Noortje Colijn.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een auto-ongeluk in het Gelderse dorpje Wilp zijn 6 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Regionale media melden dat er mogelijk ook kinderen bij het ongeluk betrokken waren. Er werden kinderspullen uit een auto gehaald. De politie wil dat niet bevestigen. In Engeland worden nog steeds 3 busjes onderzocht die bij een Britse vliegbasis staan, meldt de BBC. Afgelopen nacht werden 5 mannen opgepakt die worden verdacht van terrorisme. De basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt. President Trump zegt dat Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten de verdachten al langer in de gaten hielden. Premier Jette is optimistisch over de toekomst van zijn minderheidskabinet. Dat zei hij op het D66-congres. Hij vertelde ook dat zowel linkse als rechtse partijen bereid zijn om met hem samen te werken. De toespraak van Jette werd kort onderbroken toen Gaza-activisten het congres verstoorden. En dan nu het weer van Weer Online? Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt met een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: Leiden Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Wat dat precies inhoudt is niet helemaal duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. Het marineschip Evertse is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertse moet die taken gaan overnemen. Een bejaarde man heeft in de buurt van Frankfurt zijn vrouw doodgereden. Bij het inparkeren reed hij per ongeluk een andere auto aan, waarna die van schrik vol gas naar voren reed over zijn vrouw heen. Daarna reed hij met volle vaart ook nog 2 auto's, een camper en meerdere tuinhekjes aan. De man ligt in het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het intrekken van de status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Ook is het niet duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat. Israël is boos op het Nederlandse importverbod voor spullen uit bezette Palestijnse gebieden dat sinds deze week van kracht is. Paus Leo heeft opnieuw actie beloofd om het kindermisbruik in de katholieke kerk aan te pakken. Dat maakt het Vaticaan bekend nadat de paus in Frankrijk urenlang met misbruikslachtoffers heeft gesproken. In 70 jaar tijd zijn naar schatting honderdduizenden Franse kinderen door de kerk misbruikt. En dan nu het weer van Weer Online? Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal. Dat zegt de koepel van legale goksites. Ze slepen Meta voor de rechter omdat het bedrijf te weinig illegale reclames op Facebook en Instagram verwijdert. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Wat er precies misging of hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. Het weiland wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het daar ook al eens mis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering. En begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. En dan het weer van Weer Online. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui. Op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad of 15. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De patiënten van de Friese ziekenhuisgroep Frisius kunnen weer inloggen in hun patiëntenportaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hadden een kwetsbaarheid in hun computersysteem. Daarom waren ze uit voorzorg uitgeschakeld. Bij ziekenhuizen in Breda, Tilburg en Waalwijk zijn de portalen nog onbereikbaar. In Nijkerk zijn homohatende teksten over een regenboogpad geschreven. Dat meldt Omroep Gelderland. En dat is niet de eerste keer. Sinds de aanleg, een maand geleden, gebeurde dat al 2 keer eerder. De vorige keer deed de gemeente aangifte. Of dat nu weer gebeurt, is niet bekend. De politie heeft nog geen daders kunnen oppakken. Mathieu van der Poel is tevreden met zijn bronzen medaille op het WK wielrennen in Montreal. Hij reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag toen de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen. Hij besloot het gat niet te dichten. Daarna sprintte hij in de achtervolgende groep naar brons. En dan het weer van Weer Online. Het is grotendeels bewolkt en in het westen is af en toe een bui mogelijk. Het koelt af naar een graad of 13. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Israël noemt dat een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat of wat de gevolgen voor hen gaan zijn, is nog niet bekend. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat is geen verrassing, hij had zijn vertrek in juli al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Over een maand zijn er nieuwe verkiezingen. Vučić hoopt dan verder te kunnen als premier van Servië. De radicaal-rechtse partij AfD grijpt naast de burgemeestersposten in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed gisteren in 3 gemeenten mee aan de tweede verkiezingsronde. Overal kregen de AfD-kandidaten veel minder stemmen dan hun tegenstanders. In Salzgitter won de CDU bijvoorbeeld met bijna 75%. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het grotendeels bewolkt en in het westen kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 13. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.